0: hentje en een beetje was ik koud. Hier boe een orde langs mij in Hannoverstraat. Die komma dromen klap daar in Hannoverstraat. Hier boe een orde langs mij in Hannoverstraat. Die komma dromen klap daar in Hannoverstraat.
1: Mijn pantalon,
2: Potani baphulaphuli nabathandi beEden FM your voice in paradise ningaphoswa kuphulaphula iAfrican Gospel Show edlala rhoqo ngecawa phakathi kwensimbi yeshumi elinesibini yokuma kwinsimbi yokuqala ibhexeshwa nguJulia Jack noVuyani Bey. African Gospel Show yenzelwe wena mphulaphuli ungakwazanga ukuya enkonzweni, wena mphulaphuli ulahlekelwe ithemba, sizokuvuselela ithemba. iAfrican Gospel Show ngumculo wokholo.

0: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: Indeed, you will ask for more. My name is Lavinia Boja, a.k.a. Lady Von B. Ik hou u geselskap op een zaterdagochtend tussen 7 en 10. Kom eens eerst baie dankie voor die Morning Man span, een volhuis, wat vanochtend voor ons op die pad gesit het met die geestelike boodskap, baie oulike boodskap. Onthou, allemaal het nie alles nie, ne? Allemaal het nie altyd alles nie. Maak jy saak wat of hoe dit lyk nie. So, een mens moet nooit kyk na ander en denk, ach, is ek maar dat dit nie, ne? You never know what's going on in other people's life.

Die telefoonnummer in die atelier 044-884-0831. Die WhatsApp-lijn 060-505-2693. 060-505-2693. En ek sien al reeds vir hierdie luisteraar wat daar al somme 3 minute oor die uur van 7. Mossel Bay is in die huis, sien ek. They are in the area. I wonder who else is in the area. Daar somme 2 luisteraars, wat ek sien van Mossel Bay wat in the area is, ek wonder wat een ander dorpe, wat een ander buurte is al reeds in the area. So een minuut weg van onze volgende advertentiebreek, en dan net daarna gaan ons een bykie kung fu op hierdie saterdagochtend, ne? Het is 7:30 en 8 uur soos ouder gewoonte, die verjaardag versoeken, onthoud het, verjaardag versoeken, slechts doen ons, het is 7:30 en 8 uur. Ek het vanoggend, laat ek net gou kyk, let my open up, maar laat ek my voorbereiding opmaak, om kyk wat het ek vandag vir u saamgebring. 20 minuten na die advertentiebreek, 20 uur, dan vat ek vir u terug in die tyd met muziekgeschiedenis, en dan, remember it's the World Cup, so today, instead of die flikraai, tv-raai, het ek vir u een landse volkslied wat u moet identificeer so knap na onze muziekgeschiedenis. Ouder gewoonte om 8 uur bid ons saam met Daniel, en dan het ons ook een gospelliekie net na Daniel, en dan net na daar, dan laat ek die honde uit. Yes, we, ons gaan kyk wat die rugbywedstrijde van plaas hier in die area vandag. 20 minuut oor die uur van 8 is dit ons gezichtblad oomblik. So gaan maak seker eet ingeskakel op my gezicht. Daar, ek het al klaar ingeskakel. Die flikraai, tv-raai, het ek vir u een landse volkslied wat u moet identificeer so knap na onze muziekgeschiedenis. Ouder gewoonte om 8 uur bid ons saam met Daniel, en dan het ons ook een gospelliekie net na Daniel, en dan net na daar, dan laat ek die honde uit. Yes, we, ons gaan kyk wat die rugbywedstrijde van plaas hier in die area vandag. 20 minuut oor die uur van 8 is dit ons gezichtblad oomblik. So gaan maak seker eet ingeskakel op my gezicht. Daar, ek het al klaar ingeskakel, so vroeg vanochtend het ek daar ingehaak op die gezichtblad. So gaan los een boodskapie daar, en ek gaan verseker die naam hoor.

0: No dyes, no via ears. Dyes, no via ears. Well, of course, we will come to. Ons gaan naar die jong mensen zijn tijd komen later in die programma. Het is nou eerst onze tijd nou, nee. Het laat mij terugdenken aan die matinee daar. Jij gaat soms op die middag al dansen toe. En dan kom je nou morgenochtend uit die dans uit. Kom eens kijken wat zijn die mensen op je WhatsApp-lijn. Well, daar was een. Waar is die ding nou? Ik weet die manier, die ding op voor mij. Of weghalen voor mij. What kind? Kom eens kijken, gauw.
1: The first time we met.
0: Ah, zei die
1: een weer. Me by surprise.
0: Yes.
1: Ooh, girl. You walk into my life with no sleep on the blue.
0: Yes.
1: We are living in the first place. Must surprise, baby. But I'm coming to you anyway. I'm addicted to your love, girl. Oh, strong love, solid as a rock. I'm in love with you, baby. Strong love, ooh, solid as a rock. Yeah, our love is so unique, it's one of kind. And girl,
0: nee, kijk, hierdie luisteraar ken die woorde ook, hoor. Al die woorde, spekjes ken alles.
1: Always standing on the edge.
0: There you go,
1: may
0: taking us
1: the
0: up too.
1: Way, but that's all we know, cause I don't wanna live my life alone, no. Yes.
0: Thank you, Speckies.
1: Cool and again. Stone love. Stone love, baby. But again.

luisteraars, en dis al wat ek kon kry, hier het ek op TikTok op afgekom, ek moet toch vir Metro vra, Metro kry net vir my die hele liekie, en laai dit toch net in my speellys, baie baie dankie, luisteraars, is die wonder waar ek al my muziek en my goed vandaan kry, as ek iets aan my in, en dan my getrouwe collega, hy, en dan ook Jason, hulle sorg dat my muziek, maar ek dink hierdie anchor, ons mag hierdie enekie anchor, omdat het so kort is, en ek het die hele enekie nie, die liefde van Jesus is wonderlik.

0: There you have it.
1: Er ontdek Eden FM. Jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel van ons span.
0: Wees deel van ons span hier op Eden FM. Net hierna dan gaan ons gehoor wat sê. Wat gebeur op die rugbyvelde vandag? Maar kom ons luister gou eers aan hierdie stemnote.

Baie, baie dankie, Pastoor Malcolm. Ek sien ook, hier is een sterte boodskapie. Ons gaan dit gaan, ons, let's just see quickly. Ek gaan dit net gevindig voor ons oorgaan, om ons honde dan uit te laat, hier op Eden FM, ne? Ja, ek sien hom, daar sê, ons sal dit inkry, ek moet net een nota maak, om daar die sterte boodskapies dan daar later in te pas, ne? Let's just see quickly. For now, it's time, nou is dit eerst tyd om die honde uit te laat.

0: Good morning. You are listening to the Saturday Morning Breakfast Show with your host, Lavinia Botha, aka Lady Von D, on your favorite radio station, Eden FM, your voice in paradise. And I am Lionel Goodboy, all the way from school. Once again, I am listening. Getting jiggy with it. Getting
1: jiggy with it. Daar sy, en dit het ons gebring aan die einde van ons medelye hoekie, is daar nog boodskapies is wat later dan nou deurkom, sal ons hulle iewers anders in die program dan nou, sal ons hulle akkommodeer, ons sal hulle daar akkommodeer. Ingeskakel op Eden FM, ons is amper verby in die, verby die tweede uur, of ja, verby die tweede uur van die program, en dan keir ek nog saam met u tot en met so 10 uur toe. Nou eerst tyd vir ons twee in een rij.
2: Hi, this is Tyler Bernardo, and you are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM. And now, it's time for the two in a row quiz.
3: One, two, come.

0: in de wien had die aan het allemaal zien maken en horen ze samen. Lekker, nee. Ik luister aan jou, muziek. Lekker door daar. Dit gezin, die gaan zien niet af. Maar aan die allemaal luisteren, aan die allemaal leen nog. Maar aan die allemaal luisteren aan jou, muziek, hoor. Ik hou van jou, muziek. Ik heb jou gezegd, ik hou van jou, muziek.
1: Bye.
0: Bij die stil, hoor.

we are ready for you. Die eerste vraagie. Hoeveel disippels het Jesus geroep en aan hulle gesag gegee? Is dit A, 70, B, 12, C, 5 of D, 3? En ek weet, ek kan somal reeds twee van daardie antwoorde elimineer. Hoeveel disippels het Jesus geroep en aan hulle gesag gegee? Is dit A, 70 of B, 12 of C, 5 of D, 3? Dan die tweede vraagie. Wie was die eerste persoon wat in die naam van die 12 wat geroep is? Wie was die eerste persoon wat geroep is van die 12 apostels? Is dit A, Andrew, B, James, C, John of D, Simon called Peter? Was dit A, Andrew, B, James, C, John of Simon, wat ook Petrus genoem is? Baie maklike antwoordjies, baie maklik. En nou, jy gee vir my al twee, nee, al twee, want daar is twee vraagies. So die eerste enetjie, hoeveel disippels het Jesus geroep en aan hulle gesag gegee? Was dit A, 70, B, 12, C, 5 of D, 3? Dan, wie was die eerste persoon wat as een van die 12 apostels geroep was? Was dit A, Andrew, B, James, C, John of D, Simon, wat ook Petrus genoem was? En ek sien, ek kom die name deur, en ek het gesê, jy kan die antwoord daar gaan kyk by Matthäus, hoofstuk 10, vers, en het is sommer van die eerste vraagie af, sommer van die heel eerste hoofstukkie af daar, ne?

Let's see. Mina Kunradi, Alipad van Heidelberg. Jebel yes. Jij is aan die call met Andrea Antwoord de Mina, daar van Heidelberg. Francis, yes. You are spot on.

Het elke jaar arbeidsdienste eten en hy, waar hy 300 mense 207 ja, wij afsluiten.

Die kraamzoon val bij die in die gebouw. Was ik 6,5 een klein gebouw. Met de oog voor een spook en een oor in die wind. Wat je door en blind maakt zoals een kind. Voor die winter van die

Een siesta lang word ik opgepast. Ik druk mijn fotoalbums die me vast. Ik wou jou lang kabaar zien, maar mijn tong is zo ten praat schiet van eenzaamheid en vrees. Hier van mijn ambulance, nog steeds van balans af. Is die spat daar op mijn kuiten en mijn kostelijk vol verwijten. Want in die matte van mijn leven was die toon bang hoog en bewe. Ek as ek my pennies oorgee vir die oom vermelk en vetsie en baie ander.

0: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Greetings in the name of Haile Selassie I, Jah Rastafari. This is the Benjamin, known as Kenneth Mzoto. Catch me on Saturdays between 1 and 3 with the Reggae Vibes. Wadada!

Jonesie is nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

is onderwijs en opvoeding. En hier gaan ek nie nog veel sê nie, want ons weet dat daar is groot fout in ons onderwijsstelsel in termen van die geskiedenis van inheemse mense en dit wat ons leerders en studenten moet van Zuid-Afrikaanse culturele diversiteit moet leer en weet. Daar was een tijdperk in hierdie land dat zelfs tot op universiteitsvlak een ander perspectief en weergawe gegee is oor inheemse mense, hulle kultuur en hulle status. Dit was gedoen juist om die een culturele groepering teenoor een ander een af te speel en culturele status van die een teenoor die ander een te kweek of daar te stel. In ons eie onderwijsstelsel nou word daar veel geconcentreer oor die politieke strijd en die helde van die politieke strijd en die successe wat hier dit behaal is. Maar ons moet dit voor onszelf vraag, hoe eerlijk is ons in die deurgee van die politieke strijd en die deelnemers binnen hierdie politieke strijd? Wie is die mense wat ook kan uitstaan as leiers binnen hierdie culturele politieke strijd vanuit hulle culturele achtergrond? En het merk vir my deesdae dat op Facebook, en hier het sekerlik ook al opgemerk, dat daar kom meer en meer navorsing na vore oor jong brein mense, kleurlinge van daar die identiteit so vastgestel moet word, Kaapse groeperinge wat as swart geëtiketeer of ingeskryf is, selfverklaarde identiteit van swart of Afrika wees, het baie van hierdie jong mense aan die Kaap hulle toegetree tot die politieke strijd onder die vaandel van Mkhonto we Sizwe. En baie dinge is gedoen. En ons merk nou met die geskiedkundige navorsing en die voorbring van hierdie geskiedenis en die helde van die verlede uit die sogenaamde kleurling en breingemeenskappe, dat hierdie mense het formidabele inzette gelever om die culturele en politieke strijd teen apartheid te kan oorwin. Waarom leer ons nie ook van hierdie mense binnen ons onderwijscurriculum van ons skole nie? Ja, ons kan nie alles dek in die curriculum, maar ons kan mos geografies en demografies kan ons mos binnen die provincie geskiedenis na voordrang. Opvoeding by die huis, hoe transformeer ons ouers juist om hierdie opvoeding in termen van culturele afkomst vir ons kinders meer duideliker te maak? Mama en papa, is u nog steeds skaam oor u culturele afkomst van die kooi en san en wil u graag nie met u kinders oor daar die seer in u lewe praat wat die erkenning is van die culturele afkomst of genetische afkomst nie? Dit is belangrik dat ons eerstens onszelf vry moet maak, sodat ons met vryheid daarmee met ons kinders kan praat. Liewe fyntrappers, en dan kom ek nou by die volgende afdeling, my laaste deel vir die aand, en dit gaan oor godsdienst. Kom ons breek eens vir musiek, dan kom ons terug door die aspek van godsdienst, musiek.

Jonesie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid,

0: Mag ik dranken samen elke man zijn maat in? Hij was maar mijn niertjes. Maar lelijke verschijnings op. Op Pels hebben we nou die dag. Hij zei bij je, ga niet geloven niet. Zaterdag was hij kracht af. Hij zei, toen kan ik een rugby kijken. Hij zei, en toen begon het regenen. Kan ik gras snijden niet. Kan ik gaan golf spelen. Kan ik met die hand gaan stappen. Hij zei, toen zit ik maar in die kombuis toe praten met mijn vrouw. Hij zei, lieve wereld, maar zei nou voor jou, oulijke mens. Ik heb nog van haar ook gewoon moet. Maar die man wat moest vertellen, hij kom hier aan bij die huis. Hij zei, maar toen hij zo in die kar uitklim, skree sy vrouw hier die kombuisvenster. Weer lekker dronk, ne?
1: Hij zei, moet je warren, ik heb hem zelf een paar kappen gevat, jong.
0: Slim, papa, slim. Zeg, ik lang was naar die dag, hij komt nu achter drank, accordeer niet met zijn vrouw, ze maag niet. Want elke slag is hij, dat drink, zei je naar broek. Erg glad die vijf.

0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.